gescheiden van de liefde van Christus. Verdrukking dan licht of nood. Vervolging, honger, levensgevaar of het